een verre droeve buitenwijk, die 's ochtends leeg en somber zijn. Waar de seringer zielig bij staat op het plein, daar staat een huis, 16 hoog, waarnaast een populier verrijst, die uit

is de zee naar hem gekomen. De zee met haar vertrouwd gezicht. De blauwe zee is zelf gekomen, glimlachend in het ochtendlicht. En die heeft toen ook geglimlacht. En die bewegingloze vent, vermagerd, kaal en zonder tanden, is ijlings naar de zee gerend.

dat ben ik. Die ook voortdurend naar zee wil en maar steeds niet gaat. Ik slaap en schommel op een schommel tussen wat struiken.